Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jylle is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond saamheen. En om te denk, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan denk. Ek meen, van SI Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program, genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan, en die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een song wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak, en ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel, maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wijs hoe word het gedoen.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

is ze voorbij. Boerenkakies, niks kan ons kijken. In die middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is getis, die zijn broers, die zijn span. Hij zei,

Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl, dis waar jy saam met my keier natuurlijk, my naam Anlien is so amperkies kwart voor 9. Ek het amper nodig om vir jou te groet, want my collega Philip staan reg om kantoorsake met jou op te vat vanoggend en lekker muziek en keier saam met hom ook soos altyd. Soos ek vir jou gesê het aan die begin van die program, program vandag so bykie aangepast, die muziek so bykie gedemp, terwille van ons nagedagtenis aan ons vriendin wat nie meer saam met ons is nie. En soos ek gesê het, ek gaan die volgende 3 liedjies, ek het die hele program opgestel wat ek gister wou opdra aan Rina. Dis nie nodig om enig iets te sê nie, sy sal weet. Maar die volgende 3 liedjies is speciaal opgedra aan haar, want ek weet dit was persoonlike gunstelinge van haar. Ons gaan begin met Chris de Burgh, sy Snows of New York, dan gaan ons luister na een van Amira Willehagen. Ek is altyd bang om die naam uit te spreek, want ek is bevrees, ek doen dit dalk nie reg nie. Maar een van Amira Willehagen en daarna Rina se baie, baie groot gunsteling. Sy het hom so gereeld vir my aangevra. Dis een van Keith Urban en sy weergawe van To Love Somebody. Opgedra aan Rina die volgende 3 liedjies.

0: sê, hier is Nandi Kutsie en jy luister na Kantoortyd met Philip. Elke weekdag om 9:00
1: aan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: grootste wens vir jou, meer as enig iets op aarde, dat jy die Here sal lief hê, met jou heel hart.
1: Ja, dit was Ek Beloof deur Vetkruid Musiek. Nou, om 10 uur kan jy inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle interessante program, direk na my.
2: Het jy een besigheid of soek jy na een besigheid wat een diens kan lever? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys wat oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is een platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere, een venue vir daar die speciale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee extra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgremeer en hare, watterwerktuigkundige is betrouwbaar. Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
3: Van Groot Radio,
4: Internet Radio, met style.

0: Ja, lekker verskynheid van muziek wat ons daar gehoor het, ne? En ja, ek wil so een nieuwe liedje aan julle bekendstel, en dit sal wees die eniekie van Fran Prince, sy naam Uitspattig Prachtig. En julle moet een lekker dag op kantoor verder hee, en ja, morgen 9 is ons weer terug, en dan maak ons weer so. Baie dankie vir die saamkuier. Lekker dag.
1: Want as to play your song on our radio, send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio hoor, stuur jou liedjie in MP3 format aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio, met style.

was getel. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal in jou spoor bly. So ek sal in jou spoor bly.

my was ook 'n groot, groot een op sy dag. Tommy Rowe, volgende met Much More Love.

Lekker jene, ons gouwe ouwe vir vandag uit 1956. Dit was Chuck Berry met Rolouwe Buithoeven. Nou eerst komende saterdag op Veldrif, hier waarvandaan ek uitsaai, is daar 'n kos en wingerdfees en dit word aangebied deur die gereformeerde kerk van Vredenburg en Saldanha. Dit begin om 9 uur in die Veldrif stadsaal tot en met 3 uur die middag.

0: Die kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Ons het lekker muziek vanavond en ek hoop jy sit lekker achteroor voete op die koffietafel met een lekker warm koppie koffie in die hand.

vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aanskielik vir my weggestoot, en in die reweel mirror jou gezicht gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart,

jij die meldt er en aan die nachten breidt tot aan de kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Het was my wake up call, mijn lief. Jij hebt gezegd, alsjeblieft.

Ek herinner julle net dat, excuse, om 7 uur is dit Jolanda wat voor die microfoon inskuif met gaan groet in besigheid. En in 8 uur is dit André wat voor die microfoon gaan inskuif met amper slaaptyd. Dit dan ons programme wat nog vanavond kom. En dan gesels ek en jy weer morgenmiddag tussen 5 en 6. Afrikaanse enetjie touch of klas met briefie in 'n bottel.

0: Internet Radio met styl.
1: Net 'n herinnering aan die Kos en Wingerd fees eerskomende Saterdag die 4de Julie vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag by die Veldrif stadsaal. Gaan Groot Radio gaan ook daar wees en ons sal vir julle lekker musiek maak. Dan groet ek vir julle tot morgenmiddag 5:00 en dit is nou so 4 minute of 3 minute voor 6, want nou om 7:00 is dit Jolanda voor die mikrofoon en dan om 8:00 is dit André met skuins voor slaaptyd of amper slaaptyd. Ek gaan uitspeel vanavond met Roy Orbison met Pretty Woman en ek is seker jy gaan hom ter deeg geniet. Onthou, kyk mooi na jouself, bly warm, bly veilig en dan gesels ons morgenmiddag 5:00 weer. Mooi loop!

0: Jou besigheid se horison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms. En internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
1: Nou ons gaan aan die visserman wat 'n leier geword het. Hy begin met basiese opleiding in rekordhouding. Vandag bestuur hy 'n span, nie omdat hy die slimste was nie, maar omdat hy bereidwillig was om te leer. Ons trek hier kort stories as inspirasie uit die Weskus. Die jong vrou van Lamberts Bay, sy het begin met 'n kort kursus in kliëntediens. Vandag is hy die gesig van haar maatskappy. Vaardigheidsopleiding het haar stem oopgemaak. Die fabriekspan in Hopefield, hulle het net 1 uur per week geleer, maar na 6 maande het produktiwiteit met 30% gestyg. Klein stappe wat groot impak bring.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met stijl. Stuur e-pos aan advertenties by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.

Wil jy jou besigheidshorizon verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met stijl. Stuur e-pos en advertenties by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internetradio met stijl.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met stijl. Stuur e-pos aan advertenties by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met stijl. Stuur e-pos aan advertenties by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.

0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Melkbos tot by Swakop, lê die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Lieder is hier die klippies, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl.
1: Swakop moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.
1: Ek weet van